0: dat geeft het op dit moment een vermelding in die zone waar wij zijn het missen.
1: You can recall it.
0: And there's